Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Wij zijn de Spotify op je radio. Het hele weekend. Non-stop, reclamevrij, hits op een rij. Hits, dat is radio.

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.

0: Radio.
1: Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niets meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater.

de winter van mijn tijd is er muziek die me begeleidt. Want als ik eens zal moeten sterven,

Rechtstreeks vanuit de poort van Nederland is dit Legitiem voor u aan de band. Hit, hits, Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Duizenden Albanese protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. De Zweedse koninklijke familie heeft de Zweedse nationale feestdag zaterdagavond gezamenlijk afgesloten in het Stockholmse stadspark Skansen. Koning Carl Gustaf hield daar een toespraak waarin hij zijn liefde voor Zweden uitsprak. Ook kroonprinses Victoria van Zweden, prins Daniel en prins Oscar waren aanwezig. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. En 2 Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks het staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz twee Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie van Toledo heeft nog niemand aangehouden. Volgens de politie waren waarschijnlijk minstens 2 personen betrokken bij de schietpartij tijdens de Old West End Festival. De slachtoffers zijn tussen de 14 en 61 jaar oud. Duizenden Albanezen protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie van Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. En sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.

En toen kwam het bericht via de luidsprekers. Willen alle familieleden van de vlucht 1203 zich vervoegen aan het kantoor op de derde verdieping. Plotseling sloeg mij de schrik om het hart toen men het vertelde, beklemd en verward. Nooit zal ik haar meer zien, in de hemel misschien.

0: overal eraan. Weg. Hey, kijk uit, joh.
1: Je dag wordt alleen maar beter met hits in de ether. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Oekraïense drones hebben volgens het onafhankelijke Telegram-kanaal Exilinova Plus energie- en spoorweginfrastructuur getroffen in de bezette gebieden Luhansk en Donetsk. Rusland gebruikt spoorwegen voor de bevoorrading van de oorlog. En Oekraïne richt zich daarom regelmatig op militaire infrastructuur in bezette gebieden en diep in Rusland om de oorlogscapaciteit te verzwakken. Op Lanzarote groeit het verzet tegen massatoerisme. Sommige inwoners plakken zelfs sleutelkastjes af van Airbnb-accommodaties om toeristen te ontmoedigen. Jaarlijks bezoeken meer dan 3 miljoen toeristen het eiland. Bewoners klagen dat de sterke groei van vakantieverhuur de woningprijzen de afgelopen jaren fors heeft opgedreven. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz 2 Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat afgelopen zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. En bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie van Toledo heeft nog niemand aangehouden. Volgens de politie waren waarschijnlijk minstens 2 personen betrokken bij de schietpartij tijdens de Old West End Festival. De slachtoffers zijn tussen de 14 en 61 jaar oud. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Het

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Het kabinetsstandpunt over Iran ligt steeds meer onder vuur in Den Haag. Oppositiepartijen vinden dat het kabinet onvoldoende duidelijk stelling neemt naar de recente ontwikkelingen rond het regime in Teheran. Ook binnen de coalitie klinkt kritiek op de gekozen koers. De discussie over de Nederlandse houding tegenover Iran lijkt ermee voorlopig nog niet voorbij. Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. OpenAI werkt aan de grootste vernieuwing van ChatGPT sinds de introductie van de chatbot. Het bedrijf wil ChatGPT een zogeheten superapp maken waarin niet alleen gesprekken worden gevoerd, maar ook taken worden uitgevoerd, software wordt ontwikkeld en externe diensten worden gebruikt. De veranderingen moeten de groei versnellen in aanloop naar een mogelijke beursgang van OpenAI. En werknemers kunnen tijdens het WK voetbal mogelijk een dag vrij nemen als ze een nachtwedstrijd van Oranje willen volgen. Minister Van Huim van Sociale Zaken wijst erop dat werkgevers en werknemers daar samen afspraken over kunnen maken. Door het tijdsverschil worden sommige wedstrijden midden in de Nederlandse nacht gespeeld. Daardoor kijken veel fans nu al naar praktische oplossingen.
2: Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Het kabinetsstandpunt over Iran ligt steeds meer onder vuur in Den Haag. Oppositiepartijen vinden dat het kabinet onvoldoende duidelijk stelling neemt naar de recente ontwikkelingen rond het regime in Teheran. Ook binnen de coalitie klinkt kritiek op de gekozen koers. De discussie over de Nederlandse houding tegenover Iran lijkt ermee voorlopig nog niet voorbij. En Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. Dan nog het weer. Vanmorgen is het overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen. Later wordt het vanuit het westen uit op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Vanmiddag wordt het 17 graden aan zee, tot lokaal 21 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.

Wij zijn de Spotify op je radio. Het hele weekend. Non-stop, reclamevrij, hits op een rij. Hits, dat is radio.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen een openluchtmis bijgewoond, die werd geleid door Paus Leo. De viering vormde een van de hoogtepunten van zijn bezoek aan Spanje. Volgens de organisatie stroomden gelovigen uit binnen- en buitenland toe naar de Spaanse hoofdstad. Het pausbezoek in Madrid behoort daarmee tot een van de grootste religieuze bijeenkomsten van dit jaar in Europa. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

Er zijn zoveel mensen die met een handicap moeten leven. Daarom heb ik bewondering voor degene die ondanks alles toch vrolijk zijn.

zoveel levensvreugde heeft. Die met haar sombere humeur zoveel blijdschap geeft. Ondanks haar handicap geniet ze van elke dag. En ze is gelukkig, omdat ze altijd het goede.

Rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland is dit Legitiem voor u aan de band. Hit, hits, Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. En de eerste tekenen dat Amerika langzaam oranje kleurt zijn inmiddels waargenomen. Op de beroemde billboards van Times Square in New York verschenen gisteravond foto's van het Nederlands elftal. De actie maakt deel uit van een campagne van de KNVB in aanloop naar het WK. Of New York er ook warm voor loopt, is nog maar de vraag. Van echte voetbalgekte is in de stad voorlopig nog weinig te merken. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. En de eerste tekenen dat Amerika langzaam oranje kleurt zijn inmiddels waargenomen. Op de beroemde billboards van Times Square in New York verschenen zaterdagavond foto's van het Nederlands elftal. De actie maakt deel uit van de campagne van de KNVB in aanloop naar het WK. Of New York er warm voor loopt is nog maar de vraag. Van echte voetbalgekte is in de stad voorlopig nog maar weinig te merken. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Je geeft je vrouw nog een zoen, je neemt je kind nog in je arm voor je gaat. Terwijl je wegrijdt,

rust van de stilte, de warmte van de haard die vredig brandt. Tegenover je een vrouw, ze is van jou met een tijdschrift in de hand. Je huis lijkt een schip in de haard.

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kind.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. Volgens de Chinese overheid zijn veel modellen de afgelopen jaren steeds groter geworden, waardoor parkeerplaatsen en andere voorzieningen onder druk komen te staan. Daarom worden de regels aangescherpt voor de nieuwe elektrische auto's. Daarmee wil China niet alleen het ruimtegebruik, maar ook het energieverbruik terugdringen. En duizenden mensen hebben in Mexico-stad samen een enorme wave gemaakt in een poging een wereldrecord te breken. De actie werd georganiseerd in aanloop naar het WK voetbal. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. Opvallend genoeg werd de zogenoemde Mexicaanse wave wereldwijd bekend tijdens het WK in 1986 in dat land. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. Volgens de Chinese overheid zijn veel modellen de afgelopen jaren steeds groter geworden, waardoor parkeerplaatsen en andere voorzieningen onder druk komen te staan. Daarom worden de regels aangescherpt voor de nieuwe elektrische auto's. Daarmee wil China niet alleen het ruimtegebruik, maar ook het energieverbruik terugdringen. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. Musk zal tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie delen op technologie en innovatie. De uitnodiging leidt volgens verschillende media tot discussie onder medewerkers, onder meer vanwege zijn politieke uitspraken. ASML benadrukt dat het bedrijf ruimte biedt aan uiteenlopende ideeën en meningen. En een advertentie van Harry Styles blijkt onverwacht een verzamelobject. Het Parool overweegt extra exemplaren van de Zaterdagkrant bij te drukken, nadat een pagina grote boodschap van de Britse zanger voor een run op de krant zorgde. Op internet worden inmiddels tientallen tot soms wel honderden euro's geboden voor een exemplaar. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, je komt weer heel slecht met jongens. Hè?
1: Is nu voorbij.
0: Alleen aan de condities waarschijnlijk.
1: Spel, neem een ander voor mij.
0: Dat was? Oké, bedankt. Test. Even testen jongens of het allemaal luid en duidelijk overkomt, hè? Vanaf deze kant. Vanuit de studio van Hits is dit Baptist FM. Dat heeft alles te maken met de bingo, hè? Maar over een uur gaan we weer bingo'en. De beste als de mie ligt, hè? Wat moet je anders dan met die kloot weer? Niks aan zo, hè? Niks aan. Doe mij de zomer maar, jongens, hoor. Ik heb een beetje graag maar in alles. Oh, wacht even, hoor. Ik krijg meteen een rapport, hè. Waarschijnlijk uit Bunnemond.
2: Kom je goed door in Bunnemond. Dit is Nürnberg.
0: Kijk.
2: Die draait het ook niet naar meer.
0: Oh.
2: Hey, groet nu Bunnemond. Nu is het met Wim. Yo.
0: Nou, Wim is er vandaag niet, hè. Maar die, bedankt voor het rapport, hè.
3: Ja, goeiedag, hè, Evers. Dan maar even de plaat van Paradise Birds. Met Zwarte Meer, hè.
0: Zwarte Meer?
3: Moet je nagemoen naar Benny Hansen.
0: Ja, ja.
3: En ook namens mijn vrouw, hè. En nu kost wel een keer langs, hè, die Olsen daar.
0: Nou,
3: groet nu derde gaan, joh.
0: Wat
3: kom aan. Yo.
0: Nou, wat nou. Nog meer rapport, jongens. Het is droog vandaag.
4: Jongen, jongen, jongen. Drennen met gewoon muziek, man. Al de dramstak. Brilliant, hè.
0: De luisteraars en amateurs, het is dus 7 over 4 tot 5 uur Baptist FM. En dan gaat het gebeuren, hè. De Baptist FM in stereo en RDS, hè. En dan de bingo om 4 uur bedoel ik, hè. Heb je al bingo kaarten? Zo niet, kun je nog steeds bestellen via hitsradiobingo.nl, hè. Hitsradiobingo.nl. En dan kun je de kaarten daar bestellen, betalen. En dan is ook meteen in de mail, hè. En dan kun je ze uitprinten. En dan gaan we zo meteen bingo, hè. Mooi dat ze ook in op zondagmiddag. En het is toch slecht weer, hè? Dus wat kan het schelen? Wat moet je anders doen, hè? Graag maar ook geen niks aan met dit weer. Maar goed, ik ga op zoek naar de weg uit Zwarte Meer, hè? Oh, wacht even. We gaan eerst de klas in of één. Ook mooi.

0: Als dat weer geen koffie wil, dan ga ik ons even wat voor. De ogen van je, dat is weer lekker. Ga ik wel op. Oh, wat is
1: Oh, ja. Oh, dus nou, dat is ook een goede reden om naar Erika te rijden. Ga ik gewoon klaarstaan. En, je weet dat ik van om naar hem kwam, jongens. Eerst in Bengo en Notie. Misschien wel even richting Erika gaan, hè.

0: Hey, Baptist Kerel, luid en duidelijk in de locatie van Wolpenveld, hè?
1: Oh.
0: Jawel. Kalm aan doen en bye bye.
1: Ja, ja. Bye bye. Bedankt voor het rapport, mio. Ja, de luisteraars en amateurs, het is weer tijd voor de bingo straks om 4 uur. €1,450 gaan wij weggeven straks, hè. Misschien weer alle prijzen wel, de wij maar noten natuurlijk, hè. Geluk is met de dam, hè, dus je maakt een grote kans vandaag. Hey, mannen, gekker op stokkie, straks bingo. En vooral die mensen die via het internet spelen, en niet via DAB of FM of wat dan ook, maar via het internet. Even de verbinding van het internet verbreken, even een stekkertje er opnieuw in doen, want anders loop je een beetje achter, hè. Dan ben wij alweer klaar met de bingo, ben wel aan de Stamford Mouse. En dan ben jullie nog aan bingo, hè. Dus via het internet even een stekker eruit om, vlak voor 6 uur, en dan komt het allemaal goed, hè. Dan loop je helemaal veel te ver achter, hè. Op dit moment Baptist FM. En heb je nog geen bingo-kaart? Dat kan gewoon, jongens. Hè. Het gaat allemaal tegenwoordig via die computerboottoestand. Je kunt gewoon via www.hitsradiobingo.nl. En dan moet je hits met 3 keer Z schrijven. Dan kun je radio bingo-kaarten bestellen. Hè. Even aanklikken hoeveel je er hebben wil. 1 of 0 straatje. En of dat voor de normale bingo is of voor de super bingo. Dat mag geen flauw saus, hè. En dan kun je betalen via de bank. En dan krijg je een mail thuis en er zitten koortjes in. Eén minuut printen en dan gaat het los, hè. Straks om 6 uur. Oh nee, 5 uur. Tot 6 uur. Bingo! Ja! Draai ook maar even het nummer van 125 jaar Nieuw Amsterdam en Veenhoord. Groet nu dem. Daar heb ik nog over gehoord. Maar ik heb wel

Dikke polka, mio. Haha, geweldig. Mooi dat zo in, hè? Baptist FM, Stereo en RDS. Zou u voor Monique en Paul uit Assen het nummer Doe Has Mich 1000 Mijl Belogen van Andreas Bergel draaien? Groetjes voor Piet en Jana in Spanje. Groetjes van Piet en Hans uit Bergen op Zoom. Bliksem, wat is dit allemaal internationaal? Ja, dus voor mensen uit Assen en dan van mensen uit Spanje en Bergen op Zoom. En dan wordt er weer een plaatje van Andreas. Andrea Berg. Doe eens me 1000 maal. Ach, dat vind ik nou jammer.

Eine deutsche Schallplatte. Ook wat met die verstap, man. Dan stap in die auto en dan moet er weer rijden naar het bouwde stuk. Ik hoop dat een beetje garantie op die auto's, hè, want dat is natuurlijk niks, hè. Ik snap dat sowieso niet. Als je moet nog één of twee keer per rit, moeten ze die nieuwe band erop redden. Ik rijd al 20, 30 jaar op dezelfde band op mijn zondag. Ik hoef ze nooit te veranderen. Ik moet een beetje een verzonnelijke band kopen. Dan hoef je in één race ook niet twee keer de band te verwisselen. Man, je hebt er ook geen verstand van. Kun je even Vrienden voor altijd van Django Wagner draaien? Speciaal voor mijn kameraad Robert. Groeten van Arnold uit de Blauwe Stad. Oh, wat live, ja. Nou, ik heb hem opgezocht gedaan. Ik heb hem gevonden, jongens, hoor. Kijk, dit is hem. Django Wagner met Ferry de Lid, Sleuvik in stereo en RDS. Even richting de Blauwe Stad.

0: Ja, jongens, komt een belangrijke mededeling binnen. Ik weet niet wat het precies is, hoor. Dat zijn namelijk mensen die willen gieten bevrijden. Ik weet niet wat er is, hoor. Die mensen zijn waarschijnlijk onder invloed, maar ik zal er even pakken.
1: Hey, goeiedag. Evert, mooi.
0: Mooi.
1: We komen net van Ameland en we gaan zo meteen gieten bevrijden met Rob Stappers.
0: Oh.
1: Luister met de groeten.
0: Bedankt voor deze mededeling. Ik heb er notitie van gemaakt, jongens, hoor. Gieten bevrijden. Kwart naar je, hoor.

Hartstikke bedankt, Django Wagner. Maar we gaan hem door, hè. Het is over een half uur al zover, hè. Dan gaan we bingo, jongens. Daar weet je er even van, hè. Dus. Hey, Bert. Ja, dat ben ik, hè. Draai maar in Amerika en alle pekelaar. Voor alle nathalzen uit Pekel. Hahaha, nou, daar ben je nogal wat, hoor. Kun je, wil je, Frans Nieuwenhuis, Chris Kras, de Veluwe even draaien? Wat is dit daar? Nooit van gehoord. Groeten Hendrik, de firma Stromput. Wacht even, maar. Frans Nieuwenhuis, Chris Kras, de Veluwe. Wat is dat nou even rommelen? Wacht even, maar. Ik zal tegen ze even kijken. Oh, Frans Nieuwenhuis. Ik had verdacht, hè. Hij staat er niet in, hè. Hij staat niet in de computer, dus het zal wel rommel weten. Alle mooie plaatjes staan er wel in, dus... Bij deze is de plaats waarschijnlijk een rommelport. Koeroe, koeroe. Kun je die draaien? Heb er nooit van gehoord. Hallo, Evans. Krijg ik Sims C op mijn telefoon? Weet jij dat? Draai maar een mooi van Sineke. Sims C, wat is dat, hè? Heb ik ook nog een oefenuur. Kun je dat eten? Ik heb meer verstaan van Bami Pangang. Bami Pangang vind ik Greta lekker, hè? Beetje kroephoek erbij. Kon vrouw genoeg op die noom komen, hè? Van die witte lange ding. Van die olifantenhoorn, hè? Dat heet kroephoek, hè, voor de mensen die dat niet weten. En dan in combinatie met Babi Pangang van Azië uit Stadskanaal. Maar die is dicht. Die is dicht, hè, die bestaat niet meer. Die Chinees is terug naar China. En sindsdien hebben we ook nog geen Babi Pangang weer aan, hè. Dus... Maar Greta mag gewoon gakband eten. Eet maar de potschap, hè. Ik bedoel, is ook nog niemand dood aan gegaan aan gakband, dus... Speciaal voor alle Nadals nu Pekel. Ik ben ze, de Dutch Boy.

0: zin ik hem, joh. Plaatje heeft ze speciaal voor mij gemaakt, hè. Mooi dat ze ook in. Dat was grappig, hoor. Dat was grappig. Jongens, het wordt steeds... Ja. En we trouwens geen bellers vandaag. En we hebben geen bellers. Bel me eens op, jongens. 085-114-39-39. Kunnen we meteen hem testen op de telefoon. Dan gaan we allemaal stereo en RDS alles goed doen, hè. Maar nou ja, als er zometeen bingo is, we hebben geen beller, dan dat is ook wat, ja. Dan zit je te belden en te belden en dan komt hier niemand binnen. We zijn hier de schuur aan het opruimen in Koevorden. Is er een mooi pleitje erin van Mooi Wark? Oh, zeker wel. Mooi Wark, hè? Kom eraan, jongens. Ik kan het vandaag niet meedoen met de bingo. Karin en Priscilla spelen wel met de bingo. Veel plezier, groeten van Henk. Henk, moet een keer niet meer over nodig hebben, allemaal graag mooi. Ik ben de Klover. Groeten uit Friesland van Harold. En er zit een fotootje bij, en dan moet ik hem openen. En kijk nou wat er. Oh, de bingo kan. Ah, mooi, hè. 6 voor de normale bingo en 6 voor de super bingo. Dus even een kopje erbij, hè. Test, kunt u mij horen?
1: Ja.
0: Mooi. Bedankt voor het bellen, hè.
1: Ja, gedaan hier.
0: Hè?
2: Test, kunt
0: u
2: mij horen?
0: Je moet naar mij luisteren via telefoon, hoort u mij?
1: Ja.
0: Ja, met wie spreek ik dan?
1: Lisbeth van Meer.
0: Lisbeth, goeiedag, hoe is het?
1: Goed, met jou?
0: Ja, ga prima, hè, ga prima. Ga je bingo straks?
1: Nee.
0: Nee, waarom niet?
1: Ja, weet ik niet.
0: Je weet zelf niet waarom je niet gaat bingoen. Dat weet je niet.
1: Ik denk mijn vriend wel.
0: Oh, die vriend wel, ja. Dan ga jij maar graag maken, oké?
1: Ja.
0: Mooi. Jongen. Hallo.
3: Ja, ben Annie Mulder.
0: Mooi, Annie.
3: Hoi.
0: Hoe is het?
3: Goed.
0: Ja, ga jij wel bingoen?
3: Ja, zeker.
0: Oh, dan zal ik een paar goede balletjes voor jou trekken.
3: Ja, dat doe
0: ik
3: dan
0: maar. Nou, dan moet je maar... Ja?
3: In pleitje en vroeg voor Thijs en Tanja.
0: Thijs en Tanja?
3: Uit Nee Amsterdam.
0: Oh, Bleksem. Ja, en luisteren die ook dan?
3: Ja, die doen nog altijd met.
0: Oh, nou, succes met z'n allen,
3: hè? Yo.
0: Boy. Is hier ook nog iemand? Hallo?
4: Ja, goeiedag.
0: Ja, mooi, meneer. Hoe is het? Jongens, als je met me belt, moet je naar de telefoon luisteren, niet naar de radio. Ach, je hebt er ook allemaal geen verstaan van in, die ratjong tegenwoordig. Zometeen ook met de bingo, jongens. Hè. Naar mij luisteren, naar de telefoon, niet via de radio. Er zit altijd vertroging in. Dat mag ik ook 100 keer zeggen. Je snapt er ook niks.

0: Dus, mooi Evert, zou jij voor mijn pa even Mafiosa van Erwin de Vries willen draaien? Groeten van Jelle Oet Annen. Sorry Jelle, daar kunnen we niet aan beginnen, hè? Ik herhaal, daar kunnen we niet aan beginnen.
1: Zo'n nigger zegt slijm met mijn lijve wicht. Doch wie hij smol, timmen wie dicht. Maar zijn rechte voest was staan.

0: Nou, ik zag op de achtergrond de Formule 1 is afgelopen, hè. Ach, niks aan, hè. Oh, rondjes rieden in die stad met die dikke boten. Kun je al niet inhouden, ja. Je kunt beter op brommen gaan racen in die blootse doos. Monaco of zo, eruit. Daar kun je tenminste inhouden, hè. Verstaat me dat de drek, die is niet even van steen afkomen. Als hem al garantie heeft, zeg ik altijd, hè. Even een knaller voor onze vuurwerkspecialist. Is nu frikadellenbakker geworden. Dus je weet wel een plaatje van wie. Nee. Een frikadellenbakker is in ieder geval een goede baan. Dan krijg je geen honger bij. We zitten weer klaar voor de bingo. Bij Bernie Boom in Trapenkanaal. Hij hoopt een keer een bingo te hebben. Ja, dan moet het beter zijn best doen, hè. Goeiedag, Evers. Hier een beetje aan het beunen met mijn motortje uit 1980. En ben zelf maar 16, maar kom goud. Gewoon doorzetten. Doe maar een plaatje voor normaal. En de groeten komen van Orne Pieter uit Friesland. Mooie foto erbij. Hallo. Hallo.
1: Mooi, Evert.
0: Mooi.
1: Wo bleef mijn bingo koten?
0: Ja, hij is zeker weer niet betaald. Moest eerst betaald, dan kreeg ze pas, hè.
1: 10:36.
0: Ja, maar moest ook overmaken. Moest niet nog dezelfde overmaken. Moest iedereen overmaken.
1: Ja, dat heb ik gedaan.
0: Op welke noem, hè?
1: Ten over.
0: Ja, e-mailadres?
1: Luister over, net.nl.
0: Ik kijk direct even nog een keer op Kochhout.
1: Oké,
0: yo! Klaar dan over, zeg je.

0: We hebben terug naar de berichtjes. Even kijken hoor, wat komt er nog meer? Ben, wacht even. Oh, dit is een gesproken berichtje. Die mag ik even laten doen. Ik weet niet wat het is, man. Wat zegt ze met jou?
1: Goeiedag, Evert. Mooi wel. Gisteren misschien nog even nummer. Even draaien van die. Van diezelfde natuurlijk. Met Brouwer in de Bergen. Die vraag is er helemaal gek van. Ik snap er niks van. Maar houdt.
0: Dat snap ik wel. Dat snap ik wel.
1: Nou, als hij even draaien wil, call me, joh. En zet hem op. Met een bingo. Joe. Hier de bos.
0: Ja, groot terug aan die vrouw, hè? Je hebt wel verstaan van muziek, dat ben ik.

0: hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Wat stemmen. Nou jongens, we hebben nog dikke 10 minuten, hè. En dan gaat het weer los. Bingo! En Klaas, die belde net. Klaas, ik heb die de mengelkoetjes nog een keer stuurd, jongen. Waarschijnlijk iets verkeerd om, maar goed, geef nog niks. Ik heb ze nou twee keer stuurd, dus als ze nou niet in de beurs is, dan gaat er iets niet houden bij die, hè. Mensen die ook mee willen doen, je kan nog even een kaart bestellen via hitsradiobingo.nl. En hits met 3 keer een Z, hè. En dan krijg je ze direct in de mail thuis. Houd op letten, hè. Of via je telefoon, houd er allemaal waak tegenwoordig. En dan gaan we zo meteen spelen. Eerst voor de normale bingo en door voor de super bingo. En voor de mensen die voor de eerste keer meespelen, we spelen eerst 2 keer voor het bovenste, 2 keer het middenste of 2 keer het onderste rijtje. Maakt niet uit in welke volgorde. Maar elke rietje gaat er 2 keer uit. En dan krijg je €50 als de boel goed is, hè. Als alle rijtjes eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. En dan krijg je €150 voor de eerste beller met een goede bingo natuurlijk, hè. En dan even een korte pauze, gaan we naar de wc toe. Beetje drinkerij op en een stukje worst en een stukje kaas. En daarna gaan we dan voor de Super Bingo. Dan moet je een boom maken, dat staat duidelijk op Super Bingo. En gaan we hetzelfde weer opnieuw spelen, alleen nog dan met de prijzen wat hoger. Dan kun je namelijk €100 op een rijtje winnen en €400 voor de volle kaart. Hè. Dus als je nog mee wilt spelen, kun je dan net even kijken op hitsradiobingo.nl, zeg maar. Sjouke die zegt, ik ben nog even aan de Formule 1 king, straks gehaktbal. Nou, de Formule 1 is inmiddels afgelopen, dus Sjouke zal inmiddels wel al gehaktbal op tafel staan hebben, hè. Mooi dat ze ook in. Kun je wat van één keer wijn gaan draaien? Speciaal voor de vissers, Sjaan, Joosten en Harm Poeg. Nog al niks vang aan de waterkant. Groetjes van Ruben uit Emmen. Ja, daar heb ik geen geduld voor, hè. Ik ga liever graag maar dan vissen, hè. Vissen aan de waterkant, nee. Ik vind dat de afdeling met een koud flesje bier, vind ik prima. Maar voor de rest heb ik er niks meer, hè, met die vissenbarrel. Ik ga liever graag maar in. Goedemiddag, ik wil graag praatje aanvragen. Baila, baila. Groetjes, André en Liesbeth. Ik weet niet of het er allemaal nog gaat lukken, jongens, want het is al binnen zover, hè. Wil je een balletje mayo, moet je maar even naar het raampje komen. Oh, bliksem. En een mooie foto erbij. Mijn hele dikke support vol met gaakballen, hoor. Oh, bliksem. Dat word ik wel zeggen. Kun je een keer met andere bingo-cijfers komen? Ik duel 5 jaar mee. Niks gewonnen. Ja, de ene het geluk en de liefde. En de andere in het spel, hè. Oh, wacht even, jongens. Er komt nog even een berichtje binnen. Ik zal nog even een bie pakken.
1: Goedendag, Hevers. Je weet niet wie die vuurwerkspecialist is, maar ik weet wel. Dat is Jan Barringa. Oké. Okay.
0: Jan Barringa. Ja. Ja. Die kreeg altijd kippenvel van zijn eigen muziek, hè. Groeten Emiel Enting en de jongens van de voetbalvereniging Eekst 1 en 2. Terug in de auto van een weekendje Ameland. Oh, dat zal een feest weg door hem. Nou moeten ze zeker in Ameland eerst het eiland even opnieuw schoonmaken en dergelijke. Complete eiland even renoveren, hè, met de jongens van de voetbalvereniging Eekst. Ben er in West, hè, Eekst. Draai maar even mijn plaat van Desperando's vanuit Barregie. Goeiedag, we spelen weer met gezellig met de bingo. Ik heb 2 plaatjes opgenomen. Ik sta op Spotify. Ik ben nog nooit op de FM geweest. Schrijft Geert Joogman. Nou Geert, dat zal ze hier eenmaal hebben. En wacht, wat is dit nou weer even, een barrel?
2: De branden in de bergen, in de handen in de hoogte. Drinken en leken, maar ze tweeën de noten. Geen met z'n allen, we gaan nog niet naar huis. En dat doe ik ook echt niet, want Greta is thuis.
0: Jongen, jij mag je zo doodschommen. Het kan zijn dat ik iets kapot heb, maar die klinkt heel schel. Geen lage toon. Nou, dat wordt iets voor Nair Radio, hè. Jongens, ik ga nog even naar de kantine. Nog even een flesje bier erbij pakken, of 2. En dan zometeen om 5 uur de bingo. Op de valreep kent nog steeds. Een kaartje besteld via hitradiobingo.nl. En dan gaat er om 4 uur los. Meteen na de bingo. Oh nee, naar de journaal hè, van 5 uur. Gaan we bingo. En nogmaals voor die mensen die dus met internet luisteren. Even sterker eruit trekken. Anders loop je een paar seconden achter. En dan is voor de bingo altijd wel behoorlijk loon, hè. Om zo maar te zeggen. Ja, dus. Nou, ik zou zeggen, pak een goede bingo-kaartje erbij voor de normale bingo. Dan gaan we straks mee beginnen. Ga nog even naar het wc. Pak nog even wat drinkerij en eterij erbij. Heel belangrijk natuurlijk, hè. En dan wens ik iedereen zometeen succes met de bingo. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Meer kick niet down, hè. Dus, jongens, op naar de bingo. Komt er zo aan. Goeiedag en tot.

0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France, KLM, heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. Musk zal tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie delen op technologie en innovatie. De uitnodiging leidt volgens verschillende media tot discussie onder medewerkers, onder meer vanwege zijn politieke uitspraken. ASML benadrukt dat het bedrijf ruimte biedt aan uiteenlopende ideeën en meningen. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. Volgens de Chinese overheid zijn veel modellen de afgelopen jaren steeds groter geworden, waardoor parkeerplaatsen en andere voorzieningen onder druk komen te staan. Daarom worden de regels aangescherpt voor de nieuwe elektrische auto's. Daarmee wil China niet alleen het ruimtegebruik, maar ook het energieverbruik terugdringen. En voor Max Verstappen was het avontuur in Monaco al snel voorbij bij de start. Door een technisch defect moest de Nederlander zijn race al vroeg beëindigen. Voor de vele Nederlandse fans was dat een tegenvaller. Gelukkig hoeft Verstappen niet lang te wachten op een nieuwe kans. Over 2 weken staat de Grand Prix van Spanje op het programma. Tot slot nog het weer. Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter. En tot zover het nieuws.

0: de luisteraars en amateurs. Het is 5:01 op zo'n namiddag. Het is weer tijd voor de Hits Radio Bingo. Hartelijk welkom en iedereen heel veel succes gewenst. Zoals net al even verteld, we beginnen met de normale bingo. Dus pak het goede kaartje erbij. Dat is dat kaartje waar bovenaan staat. Normale bingo van 7 juni 2026. En als je dat kaartje erbij hebt, dan gaan we eerst spelen voor het bovenste, midste of het onderste rijtje. Het maakt niet uit welke je bingo hebt. De rijtjes gaan er ook 2 keer uit. En als de rijtjes er allemaal 2 keer uit zijn, dus het bovenste, het midste en het onderste, dan spelen we vervolgens voor de volle kaart. €50 per rijtje en €100 voor de volle code. Is de normale bingo klaar? Dan gaan we met z'n allen naar de wc toe. En komt er een klein stukje muziek op. En dan komen we weer voor de super bingo. Dan spelen we precies hetzelfde. Alleen dan ben de prijzen wat hoger. €100 op een rijtje. En 400 voor de volle kaart. Het is zo makkelijk, hè, als je het begrijpt, hè? Ja, ja toch? Ja, ja, ja. Nou, als je bingo hebt, het enige wat telt is degene die belt en die bij mij in uitzending komt. En nogmaals het verzoek, als je mij belt, luister naar mij via de telefoon en niet via de radio. Want er zit voor een paar seconden tussen. En dat proot zou roeren als iemand geen antwoord geeft. Dus als je met mij belt, doe die radio even zachter en luister naar mij. Zo. Ben we er klaar voor? Ik wel.
1: Het is weer tijd voor, bingo.
0: Ook natuurlijk niet onbelangrijk, het telefoonnummer. Wanneer je bingo hebt, dan bel je me op 085-114-39-39. Jongens, es geht los. Ben we er klaar voor? De normale bingo voor het bovenste, het minste of het onderste rijtje gaat er 2 keer uit. Eerste getalletje voor van de ogen. O61. O61. G51. G51. En aan de letter kun je zien in welk rijtje je moet zoeken. Hè? Dus naar het kaartje over te struinen. Dus gewoon in het rijtje G kijken en dan nummer 51. O63. O63. B7. B7.

en 42 en 42. En 36 en 36.

G56. G56. O74. O75. Ik heb cold. Ik heb gewoon cold, ja echt. Ja, wat nou. Wordt er niet zuig, hè? N33. N33.

0: O75. O75. I27. I27. I22. I22. B10. B10. G58. G58. Nou, duurt lang, hè, of nou? Ik heb er ook niet zo verstaan van, maar... N39. N39. G54. G55. B8. B8. Hupsakee. Hij gaat over. Dus even kijken of er iemand aan de telefoon hangt. Goeiedag, Baptist hier.
1: Ja, goeiedag met Arjan.
0: Arjan, goeiedag. Bingo, kerel.
1: Hey, ja, jong.
0: Och, toe lieve, wat een mazzel, ja. Waar ben je vandaan, ja. Arjan?
1: Musselkanaal.
0: Musselkanaal.
1: Jazeker.
0: Welk rietje gaat er, Arjan?
1: Hekje 98129.
0: En welk rij?
1: De onderste rij.
0: Onderste rij, 98129. En de rest, hoe gauw dat blijft?
1: Ja, daar hoop ik. Ja,
0: ik hoop het ook voor die.
2: Deze bingo is... goed!
0: Ja! Arjan, 50 euro te pakken, kerel.
1: Super, man. Dankjewel.
0: Gefeliciteerd. En Noordie is nog B8, kom voor mij. B8 is ook nog vol. Even notitie, man, hè.
1: Ja, dat doen we. Dankjewel.
0: Oké, mooi. Arjan Kost uit Musselkanaal, 50 euro. Dat betekent, alle winnaars die kriegen van ons een mailtje straks. En dan moet je even de bankgegevens inzetten. En dan komt geld naar je toe. Dat wordt overgemaakt. Hè? Dat betekent, het onderste rijtje is er één keer uit. We spelen nog gewoon door voor het onderste rijtje. Nog een keer. Nog twee keer voor het bovenste en twee keer het middenste rijtje. Het laatste getalletje was dus B8. En toen was de bingo. Volgende getalletje is B13. B13. I18. I18. G48. G48. I30. I30. Kom met mijn bingo. Hallo, met Baptist. Goeiedag.
3: Ja, goeiedag met Gea.
0: Mooi Gea, met Evert. Ja. Oh, eerst Evert.
3: Ja, mooi. Ja, gouden.
0: Ja, blijkbaar wel, vandaag zat niet bel, denk ik, hè? Bingo zeker.
3: Nee, dat denk ik ook.
0: Ja.
3: Nee.
0: En Gea, welk riegel gaat om?
3: Onderste
0: rijtje. Gea, wat woon jij?
3: In Ter Apel.
0: In Troppel. Daar hebben ze hele lekker hakbonden, heb ik net zo.
3: Ja, die heb ik in de pannen.
0: Was toen daar? Is toen mijn fotootje gestuurd?
3: Ja, dat heb ik
0: nog.
3: Ja.
0: Die zoekt, die komt er zo in mij naar kloppen. Eerst een serieuze zoek, het onderste riegje, zegt u?
3: Ja.
0: Koordnummer?
3: 99829.
0: En doe hem ook met down, zegt u. Nou, wie checken dat even?
2: Ja. Deze bingo is... goed!
0: Joehoe! Ja, nou ja, alleen nog maar lekkere gehaktballen. Ook nog eens een keer €50. Gefeliciteerd.
3: Nou, kijk. Dankjewel.
0: En succes verder.
3: Dank je.
0: Dag. Gea, die stuurde me net al even een fotootje van hele lekkere gehaktballen. De luisteraars en amateurs, dat betekent dat het onderste rijtje eruit is. We gaan nog alleen maar doorspelen voor 2 keer het bovenste en 2 keer het middenste rijtje. Het laatste getalletje was I30 en toen hadden we bingo. Volgende getal, kopje erbij. B2. B2. Klinkt dat mooi, hè? Grandig, hè? B2. Ups. Ja, en omdat zo mooi klinkt, waarschijnlijk hebben we door een bingo. Ik duw niet. Ja, rustig, rustig. Baptist, goeiedag.
4: Goeiedag, Eddy Rompkes.
0: Eddy, mooi mee.
4: Goeiedag.
0: Bingo neem ik aan, hè?
4: Bingo, bovenste rij.
0: Bovenste rij. En kaartnummer, Eddy?
4: 98513.
0: En waar woon je, Eddy?
4: Donkerbroek.
0: Donkerbroek, bliksem. Zeemchecken, hoor.
2: Deze bingo is goed!
0: Eddy! Haha, €50 naar Donkerbroek, kerel.
4: Nou, gefeliciteerd, dankjewel.
0: Ja, jij hebt gefeliciteerd en succes verder.
4: Ja, dankjewel.
0: Mooi, Eddy, mooi. Mooi, mooi. Ja, gewoon alweer over, jongens, het is ongelooflijk. Hallo?
5: Hallo?
0: Ja, met Evert, goeiedag.
5: Hallo, met Jeanette Keizer.
0: Hallo, mevrouw Keizer. U spreekt met meneer Baptist.

0: geven.
1: En dan wil jij van mij 50 euro hebben, zeg maar?
0: Ja.
1: Ja, dan had ik wel daar.
2: Deze bingo is goed!
1: Haha, gefeliciteerd meid. Jij krijgt van mij gewoon weg 50 euro.
0: Dankjewel.
1: Gefeliciteerd en succes verder.
0: Joe.
1: Doei. Mevrouw Keizer zei ze. Oh nee, Veunom zei zo, ik ben alweer vergeten. Dat betekent dat ook het bovenste rijtje er inmiddels uit is. We gaan door voor alleen nog maar het middenste rijtje. Die hebben we nog twee keer, dus nog twee keer kans op 50 euro voor het middenste rijtje voordat we met de volle kaart verder gaan. Laatste getalletje was B2. We gaan door voor alleen nog maar het middenste rijtje. Twee keer. O66. O66.
3: Jongen. Het is toch niet zo leuk om weer te doen.
1: Ja, rustig aan, man. Ik zit hier al innig. Ik heb thuis dikke droog. Baptist, goeiedag.
4: Met Gea.
1: Welke Gea?
4: Ja, dezelfde.
1: Nee. Nee, nooit alweer met Gea.
4: Ja, alweer met Gea.
1: Gea Krol uit Robbel.
4: Helemaal.
1: Ach, toen lieve. Echt wel weer bingo. Welke rietje is nou dan? Ja, dat kan alleen maar middenste weten.
4: Ja.
1: Ja, nou, kaartnummer Geert, zou maar.
4: 9824.
1: Oh, dan ander koetje net als nerast.
4: Ja, klopt.
1: Est meer dan. Oeh.
4: Ja, wie speelt niet met ons draaien, hè?
1: Haha.
2: Deze bingo is goed.
1: Gea, echt alweer 100 euro te pakken.
4: Nou, Kiga, beter ken niet.
1: Twee keer 50. Nou, en het spel is nog niet aan het aflopen, dus wel wat er nog gaat gebeuren.
4: Ja, dat klopt.
1: Groetjes!
4: Yo!
1: Doeg! Oh, nee, joh. Hallo, is hier ook alweer iemand?
5: Ja.
1: Mooi. Met wie?
5: Met Suus.
1: Suus, met Evert. Ja. Bingo!
5: Mooi. Yes.
1: Dat kan alleen maar voor het minste rijtje, weet je, Suus, hè?
5: Ja, zo is het.
1: Nou, vertel, welk kaartnummer is het?
5: Is 98. 487.
1: En waar woon je, Guus? Suus?
5: Klaasina Veen.
1: En Suus die wil ook graag 50 euro van mij.
5: Uiteraard.
1: Ik had het wel gedacht. Jullie wilden alleen maar mijn best, hè? Mijn centen.
2: Ja, deze bingo is goed!
1: Ja! Suus, gefeliciteerd, meid. 50 euro.
5: Dankjewel.
1: Succes verder.
5: Joe.
1: Doei.
6: Het is weer tijd voor,
1: Dat betekent, luisteraars en amateurs, de rijtjes voor de normale bingo zijn er inmiddels uit. Dat betekent, we gaan door voor de volle kaart. En het enige wat telt is de eerste die belt. En als die dan de bingo goed heeft, krijgt hij van ons 150 euro. 150 euro. Laatste getalletje was O66. Toen was de bingo. We gaan door voor de volle kaart. Kopie erbij, hè? Hè? Oké. Volgende getal. O69. O69. O64. O65. G52.

G59, G59. N43 en 43. G60, G60. O70, O70.

B. Een. B. Oine. B. 15. B. 15. B. 15. Verdutsers en verdutsers. O. 62. O. 62. I. 17. I 17. I 20. I 20. I 16. I 16.

0: B9. B9. G57. G57. En koor al binnen voor jongens, of zit daar? Let op hoor, nou wat gebeurt. G55. G55. Nee, toch niet. Nee. B4. B4. G46. G46. I26. I26. N45. En Wim Vattig. B3. B3. B11. B11. G53. G53. N34. N35. N35. En Wim 30. En 40. En 40. B14. B14. G49. G49. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. O67. O67. B12. B12. N38. N38. Nou, duw wel laag, hè? Man, man, man, man, man. O68. O68. Ik moet niks zeggen.
1: Het is weer tijd voor, het is weer tijd voor, het is weer tijd voor.
0: Ja, tijd voor. Ja. Ja, jongens. Hoor je vast. Volgens mij is het zover, hoor. Volgens mij is het zover. We gaan het eens even checken. We gaan het even checken. Hallo?
2: Ja, met Luc.
0: Luc, goeiedag.
2: Ik ben de man van Gea.
0: Van Gea?
2: Ja.
0: En doe en Gea, ja, maar... oh, Gea had net al bingo gehad?
2: Ja, nee. Ik heb nou bingo.
0: En Gea had al twee keer bingo gehad en nou is toe bingo.
2: Ja, nee, maar dit is
0: een andere
2: Gea.
0: Oh, ik wil net zeggen, je mag niet overdreven door. Volle kaarten, hè? Eens even kijken.
2: Ik heb een volle kaart.
0: Kaartnummer, die heb ik hem nodig.
2: Ik zal die vertellen, hè? Nou. Dat is 98.
0: Ja.
2: 84.
0: Ja.
2: 49.
0: Nog een keer over neer.
2: 98. 84.
0: Ja.
2: 9.
0: Ah, dat is door lot met me.
2: Ja, doe lot met me.
0: Oké.
3: Deze bingo is
0: Nou, dat was echt man.
3: Goed.
0: Ja. 150 euro was even te pakken.
2: Hartstikke mooi, mijn jong.
0: Gefeliciteerd en een groet naar Gea.
2: Ja, dat zal ik dan.
0: Oké, okay, en succes met de centen, hè?
2: Yo.
0: Yo, boy. Ja, luisteraars en amateurs, het was een wacht, maar daar was hij dan toch de volle kaart. Gefeliciteerd aan alle mensen die een prijs hebben gewonnen. Jullie kregen allemaal mailtjes om meteen toestuurd en om 6 uur. Hè. Maar we gaan even naar de wc, even wat drinken rijden en dan zometeen de Super Bingo. Ah, kikker, dikke hits op de radio. Dus gooi in de molen, koren maar weg. Tenminste, als je geen bingo had hebben. En dan gaan we zo meteen spelen voor de Super Bingo. In de tussentijd, Noord-WC, drinkerij, eterij en de Sunstreams.

0: De Sunster is met jou. Mijn allerbeste vriend. Daar weet je ervan.
1: Het is weer tijd voor, het is weer tijd voor, het is weer tijd voor.
0: Het is er weer tijd voor, jongens. Tijd voor bingo. Dat betekent dat we toe zijn aan de super bingo. We doen het net als net. Twee keer het bovenste, twee keer het middenste en twee keer het onderste rijtje. Het verschil is alleen de prijzen. Het is nu 100 euro per rijtje wat je kunt winnen. Zijn de rijtjes er iedere keer twee keer uit, dan gaan we voor de volle kaart. En die levert 400 euro op. Jongen, jongen, wat zetten, hè? Nou, zijn we er klaar voor? Heb je het goede kaartje bij de hand? Waarop staat Super Bingo van 7 juni? Gaan we beginnen met de rijtjes. Maakt niet uit welke, het bovenste, het middenste of het onderste. Eerste getalletje, B2. B2. O62. O62. G48. G48. B9. B9. G50. G50. I27.

0: G54, G55. B1, B1. B8, B8. N32, N32. G57, G57. G60, G60. B4, B4. I17, I17. Gaat nou om 100 euro, hè? Dus daar ben je erin van. Ik moet niks zeggen. Daar zijn de banen. Ja. Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, goeiedag.
1: Herman
0: Benes. Met wie spreek ik?
1: Herman Benes.
0: Herman Benes, goeiedag. Bingo, mijn.
1: Ja.
0: Welk rijtje?
1: Bovenste rijtje.
0: Bovenste rijtje. En Herman, het kaartnummertje, die heb ik van je nodig.
1: 98.
0: Daar was het.
1: 98.
0: Ja.
1: 5589.
0: 98589, dat moet hem weten. Zeg het
1: toe.
0: Ja, ik vind het prima. Ik ben zo makkelijk, hè.
2: Deze bingo is... goed!
0: Herman! 100 euro! Gefeliciteerd!
1: Dankjewel!
0: En succes verder! Mooi, Mio!
1: Jo, bedankt!
0: Hoi. Is hier ook iemand? Hallo?
3: Ja, hallo?
0: Ja, goeiedag, met Evert.
3: Hallo, Lena Niemeyer.
0: Lena Niemeyer, uit?
3: Valtermond.
0: Uit Valtermond. Lena is Bingo Luiver. Ja, hè?
3: Yes.
0: Ja. Bovenste rijtje of onderste of middenste?
3: Bovenste rijtje.
0: Bovenste. En kaartnummer?
3: 98414.
2: 98414. Deze bingo is... goed!
0: Joehoe! Lena, 100 euro te pakken. Succes ermee en de groeten en Voltemon, hè?
3: Ja, dat doen we.
0: Oké, dag.
3: Dag.
0: Lena Niemeyer en Herman Benes was, geloof ik, hè? Bingo op bovenste rijtje, alle twee. Dat betekent het bovenste rijtje is eruit. We spelen nu voor het middenste en het onderste rijtje nog twee keer elk rijtje. Dus laatste getal was I17. We gaan door. We zullen doorgaan. En kijk maar. O71. O71. G46, G46, I28, I28, B14, B14. Voor het middenste of het onderste rijtje. Beide rijtjes gaan er nog twee keer uit, jongens. I22. I22. N34. N35. N41 N41. Hij gaat over, hij gaat over. Telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon. Evert, goeiedag.
4: Ja, mooi. Lammert Schoonewille.
0: Lammert Schoonewille, uit.
4: Tiendeveen.
0: Klasinaveen?
4: Tiendeveen.
0: Tiendeveen, aha. Ook aan het bingo op de zondagmiddag. Lammert, ja, welk rijtje is bingo, jou? Welk rijtje?
4: De middelste.
0: De middelste. Kaartnummer?
4: 98022.
0: Als het nou goed is, wat ga je met die, 200, met die 100 euro doen, hè?
4: Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet.
0: Ga ik band kopen, zeker, hè?
4: Ja, misschien wel.
0: Nou, je mag zelf bekijken.
2: Deze bingo is... goed!
0: Joehoe, Lammert, 100 euro.
4: Mooi, man.
0: Je mag zelf weten wat je wil kopen, hoor. Doe maar wat je zin in hebt.
4: Dat ga ik doen.
0: En de groeten door in Tiendeveen.
4: Ja, doe ik.
0: Boy, boy.
4: Ja, mooi.
0: Lammert, hij had bingo op het midste rijtje. Dat betekent, luisteraars en amateurs, we hebben nog te gaan. 1 keer het midste en nog 2 keer het onderste rijtje. Laatste getal was 41 en 41. Volgende getal voor nog 1 keer het midste en 2 keer het onderste rijtje. En 35 en 35. B12, B12, upsakee. Ja, goedendag, Baptiste hier.
5: Met Linda.
0: Linda, Linda, Linda, Linda. Linda, bingo.
5: Ja, ik heb bingo, ja.
0: Welk rijtje, Linda?
5: Een middelste rijtje.
0: Okidoki. Nou, dat kaartnummer nog even.
5: 99813.
0: Waar woon je?
5: Bergentheim.
0: Bergentheim. Dat is je Bino Duitsland.
5: Ja, bijna. Ja, bijna.
0: Ja. Hey, moet je luisteren, Linda.
2: Deze bingo is... goed!
0: Ja! Linda.
5: Mooi, dankjewel.
0: 100 euro.
5: Nou, hartstikke mooi.
0: Doe er wat moois mee.
5: Ja, gaan we doen.
0: Oké, okay, doei.
5: Dankjewel.
0: Doei. Dat betekent dat het middenstrijdje er inmiddels ook uit is. Linda uit Bergentheim uit 100 euro te pakken. We spelen nog voor 2 keer het onderste rijtje. Is die eruit, dan spelen we voor een volle kaart. Dus voor de Superbingo nog 2 keer het onderste rijtje. Even kijken op B12 was het laatste getalletje. En nu? G58. G58. B7. B7. B10. B10. O73. O73. I-20, I-20. Ja. Nou, gaan we eens even kijken. Hallo, goeiedag. Hallo? Het is stil aan de overkant. Pak mijn muziekje erbij, gaan we door. Geur niks. Oh, wacht even. Nee. Ja, gaat weer over, maar dan wordt weer opgegroeid. Nou, dan gaan we gewoon door. Net doen of er niks aan de hand is. I20 was het laatste getalletje. I20 het laatste getalletje. Het volgende getal. O66. O66. Hup, nou gaan we wel weer over, hè. Wat is dit nou in een barrel, hè? Een king, hoor. Een king. Ja, rustig. Goeiedag, met Baptiste. Hallo? Moet je wel wat zeggen? Wacht even, pak we die andere lijn en door. Hallo? Ja, hier is het. Zit dat rood aan de lijn? Goeiedag.
6: Hallo. Goeiedag.
0: Ja, met wie?
6: Met Gerrit.
0: Gerrit, bingo, mjou.
6: Ja, ik heb bingo.
0: Welk rijtje? Ja, ik kan alleen maar het onderste weten, hè?
6: Het onderste rijtje.
0: Oké, Gerrit. En nou het belangrijkste, het kaartnummer.
6: 977-40.
0: Okidoki, dan gaan we eens even vragen.
2: Deze bingo is goed!
0: Gerrit! 100 euro voor jou, kerel.
6: Oké, dankjewel.
0: Succes verder en de 100 euro komt jouw kant op.
6: Yo.
0: Mooi, Gerrit. Even op het onderste rijtje bingo. Betekent, we hebben nog één keer het onderste rijtje, vrienden. Nog één keer het onderste rijtje. O66 was het loodste getalletje. En toen... B6. B6. Speel nog één keer voor het onderste rijtje. En dan voor de volle koor, hè. Oeh. I16. I16. N39. N39.

0: G53, G53. I30, I30. Nog één keer het onderste rijtje. Moet toch heilig lukken, zou je zeggen, hè? Ja, ik had wel gedacht. Nou, doe maar. Ik wacht even. Ik maak het even spannend. Hupsakee. Ja, dat wordt nog af te wachten natuurlijk. Goeiedag met de bingo, met Evert.
1: Ja, goeiedag met Jacqueline de Jonge.
0: Jacqueline de Jonge, goedemiddag. Bingo heb jij?
1: Ja, klopt helemaal.
0: Onderste rijtje?
1: Klopt ook nog.
0: Ook dat nog. En dan moet ik van jou het kaartnummer weten.
1: Dat is 98051.
0: Oeh, Jacqueline.
2: Deze bingo is goed.
0: Jacqueline, 100 euro. Yes. Ja. Gefeliciteerd, meid.
1: En, ja, dankjewel.
0: En nog even deur zetten, maar we hebben nog de volle kaart, hè?
1: Ja, daarom, we gaan door.
0: Oké, doei.
1: Doei.
0: Tijd voor bingo. Ja, jongens, dat betekent, je hebt het waarschijnlijk zelf ook al met kring als je een beetje op zit te len. De rijtjes zijn eruit. We gaan door voor de volle kaart. Het enige wat telt is de eerste die belt met een goede bingo en die bij mij in de uitzending komt en die krijgt van ons 400 euro. Mooi zet, kun je mooi meenemen op vakantie, of niet? Laatste getalletje was I30. We gaan door voor de volle kaart. Volgende getalletje voor de volle kaart. N40. N40. O61. O74. O75. I21. I21. I23. I23.

G51. G51. I-19. I-18. I-18. B-13. B-13. G56, G56, N36, N36, N38, N38, N33, N33, O68. O, 68.

O70, O70. O69, O69. O64, O65. B3, B3. Ik wil niet weten hoeveel mensen nou op mij zitten moppen. Dat ik de verkeerde... Ja, dat weet ik wel. Maar ja, ik ken er ook niet zo nauw mensen. Gewoon allemaal automatisch tegenwoordig, hè. Knopje drukken en dan komt er weer weer uitzetten. B3 hebben we net. O75. O75.

N43 en Dreinvattig. N42 en Dreinvattig. G52. G52. Dat wordt al spannender. G59. G59.

0: I-26. I-26. N-44. N-45. Uh-oh. Uh-oh.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Kom je erbij?
1: Ja.
0: Bingo! Volgens mij hebben we bingo. Goedendag met Baptist.
2: Goedendag met Lorenzo Broekman.
0: Met Broekman verstond ik de voornaam, kreeg ik er niet mee.
2: Lorenzo.
0: Oeh, wat een mooie noem, ja.
2: Ja, toch?
0: Internationaal. Lorenzo.
2: Internationale.
0: Wat is dat, Spaans? Wat is dat?
2: Ja, het is verzonnen.
0: Het is verzonnen. Jij bent verzonnen. Oké, Lorenzo. Ja. Waar woon je?
2: De Krim.
0: In de Krim. Is er ook verzonnen of klopt dat?
2: Nee, dat klopt wel.
0: Dat klopt wel. Lorenzo, het gaat om €400. Dus ik wil van jou een goed kaartnummer hebben. Nou, dan moet je zingen.
2: Ja, die kan je ook wel.
0: Nou, doe maar.
2: 100082.
0: We mogen er 100082. Bliksem. Deze bingo is goed! Een grapje, Lorenzo, hij is fout.
2: Ah,
0: Lorenzo, hij is goed, kerel. €400.
2: Nou, super,
0: gefeliciteerd. Mag, heb je enig idee wat je ermee gaat doen? Ga je op vakantie of wat doe je?
2: Nee, ze zijn net geweest.
0: Och, nou, dan is het portemonnee
2: ook
0: leeg.
2: Maar wel goed bezet, denk ik.
0: Ja,
2: ja, dat zeker.
0: Het is goed bij jou. Jij krijgt net als al die mensen zometeen een mailtje. Dan moet je even de bankgegevens inzetten en het wordt geld naar je overgemaakt.
2: Helemaal goed.
0: Succes ermee en bedankt voor het meedoen.
2: Geen probleem, joh.
0: Hoi. De luisteraars en amateurs, Lorenzo Broekman, €400. Nou ja, dat kwam goed uit. Dat gaat niet op vakantie, maar hij komt net terug van vakantie. Dus de portemonnee is leeg, hè? Ja, ja, ja. Dit was hem vanaf deze kant. De bingo voor de mensen die bingo hadden. Die krijgen zometeen allemaal een mailtje van ons. Daar staat even in dat je dat moet uitvullen, invullen met die bankgegevens. En dan gaat de man bij ons op kantoor. Die gaat geld naar je overmaken. Hè. Dat wordt allemaal regeld, zeg maar. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe bingo. Wat betreft voor vandaag. De mensen die niet hebben meegedaan. Ja, succes met de volgende bingo. Maar ja, daarbij zijn is ook schön. Zeggen ze altijd, hè, in Amerika. Nou, dit was hem. Ik wens je nog een hele fijne zonnige avond. En tot een andermaal. Mooi.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Banco BPM heeft branchegenoot Monte dei Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Het Nigeriaanse leger heeft in de staat Borno 360 door Boko Haram ontvoerde mensen bevrijd, vooral vrouwen en kinderen. De actie vond plaats in het Mandera Mountains gebergte. Twee verzwakte baby's overleden. Volgens het leger is de operatie een zware klap voor de terreurgroep en zijn meerdere strijders gevlucht of hebben zich overgegeven. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France KLM heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek omdat omstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits. Hits. Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks plaatsing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Enehorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Banco BPM heeft branchegenoot Monte dei Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Het samengaan zou de op 1 na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Het Nigeriaanse leger heeft in de staat Borno 360 door Boko Haram ontvoerde mensen bevrijd, vooral vrouwen en kinderen. De actie vond plaats in het Mandera Mountains gebergte. 2 verzwakte baby's overleden. Volgens het leger is de operatie een zware klap voor de terreurgroep en zijn meerdere strijders gevlucht of hebben zich overgegeven. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag op speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks passing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Enehorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Banco BPM heeft branchegenoot Monte dei Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

rechtstreeks vanuit de poort van Nederland. Is dit legitiem voor u aan de band? Hit, hits, Das Radio.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag op speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks passing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Enehorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt-het-vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgt op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Gagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag of speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog. Het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Het

0: amateurs en luisteraars. Hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
1: Ja, hallo, Zwarte Kat. Hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door. Spreekt u maar. Over.
0: Hallo, hier Radio Rode Hond. Hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
1: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

Door mijn hoge snelheid kon ik niet meer remmen. Ik hoorde een klap en daarna een kindergil.

toen zag ik opeens mijn vrouw. Die gillend de deur van mijn cabine opendeed met de woorden: het is onze jongen. Ik vloog uit mijn truck en ik nam een jongen in mijn armen.

in de oertijd. In het iet van de dinosaurussen en de penis magistralis. Die van onder een kalis. 25.000 jaar voor Christus nu leefde hier in de provincie Grun een wilde kudde beren. En het nageslacht dat leeft nog steeds voort bij ons in de buurt. Ze bent te bezichtigen op zonnefeestdom. Wie vroeg gooien en trein van wie honden naadjes. En ik zal u toch gooien noemen.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgde op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Het hele weekend. Non-stop hits. Hits. Das Radio.
1: O vader Bacchus, met je grote jeneverstokerij te Schiedam gevestigd. Geef ons heden het dagelijks klokje, maar leid ons niet in die kroegen waar de jenever zo slecht en duur is. Maar leid ons naar die kroegen waar de jenever goed en goedkoop is. Leid ons daar waar wij hen zo groot krijgen als schildershuizen, want daar zit de kracht en de macht van de eeuwigheid in.

O, jenevertje, wat heb je toch gedaan? Dat je mij zo hartstikke dronken door de straten laat gaan. En ieder ziet mij aan en denkt wat een dronken hond. Met zo'n stuk jenever in zijn poepelapé. O, jenevertje, ik wou dat er een kom kwam die mij opnam. En in 1 hectoliter jenever terecht kwam. O, ik zou je zuipen, al moet ik ook op handen en voeten naar schuilen.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. De Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.